Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijk Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

ben uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend.

0: door BNT. BNT.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. Nederland geeft 13 miljoen euro aan Holwerd ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Zoals op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum zelf. 9 kilometer en 10 minuten. Verder geen file die boven de 5 minuten uitkomt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Kreuk.

uiteraard muziek uit de jaren 80 van Sylvester. You make me feel mighty real. Ja, vrienden. Jullie. Ja, jullie aan de andere kant. Jullie make me feel mighty real.

0: je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

Ja, Marshmallow en de Jonas Brothers. Alles in slow motion. Daarvoor de nieuwe van Bente. 3-2-1. En Maal Smit. Stay. Ja, blijf bij Radio BNT. Vertel het door aan je vrienden, collega's, familie. Iedereen mag het weten. We zijn er. Ja, ik zag dat de wereldwijde economische groei die komt steeds verder onder druk te staan door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft de Organisatie voor de Economische Samenwerking en Ontwikkeling gisteren bekendgemaakt. Ja, de inflatie stijgt door de hoge energieprijzen. En dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor de koopkracht van de consumenten. We hebben weer met z'n allen minder te besteden. Ja, en door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten zijn de prijzen van verschillende producten fors gestegen. Het gaat dan niet alleen om olie en gas, maar ook methanol, fosfaat en aluminium. En de organisatie gaat ervan uit dat de wereldwijde economische groei dit jaar uitkomt op 2,8%. En de Nederlandse economie die zou dit jaar groeien naar verwachting met 1%. Ja. Ja, en dan de rechtbank in Amsterdam die is bevoegd om een conflict tussen Greenpeace en het Amerikaanse energiebedrijf Energy Transfer te gaan behandelen. De milieuorganisatie probeert namelijk via de Nederlandse rechter een vonnis uit de VS aan te vechten. Ze werden namelijk veroordeeld tot een schadevergoeding van bijna 300 miljoen euro. En de Nederlandse rechter die heeft gisteren in een tussenvonnis bepaald dat de zaak hier verder mag worden behandeld. In april stonden Greenpeace en Energy Transfer tegenover elkaar in de rechtbank. En in de Amerikaanse zaak moest Greenpeace van de rechter een schadevergoeding betalen van ongeveer 300 miljoen euro. Jaren 80, dit is Princess op BNT.

0: Ja, 1997, de Braxtons en Who Was The Boss? Was die vroeger ook een serie op de televisie? Daarvoor Train en Hey Soul Sister en Princess uit de jaren 80. Say I'm Your Number One. Ja, het weer. Het is vandaag ook weer een wisselvallige dag. Met veel wind en talrijke buien. En de meeste stevige buien die worden vanmiddag verwacht. En zijn weggelegd voor het binnenland. Vanavond neemt dan de buiigheid vanuit het westen snel af. Helemaal droog zal het niet worden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Morgen zouden er schijnbaar wat meer droge momenten zijn. Maar over het algemeen regen. Ik zag ook nog een bericht voorbij komen van het KNMI dat vanmiddag wordt code geel verwacht in heel Nederland. Dus hou daar rekening mee, mocht je onderweg gaan. Op dit moment de temperatuur in Roermond is 14 graden. Nou, Flitsmeister meldt 34 snelheidscontroles op dit moment in heel Nederland. Ja, in het zuiden kun je doorrijden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. In de regio staan alleen maar dagelijkse files en zijn er gelukkig nog geen bijzonderheden. Wel dus dagelijks oponthoud. Bijvoorbeeld de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 4 kilometer en 10 minuten. Ook de A27 Breda-Gorkum staat erbij. Tussen Hank en Gorkum zelf 10 minuten. En tot slot de N2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven-Zuid. 5 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeer.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Miles on it. Daarvoor Shakira, Hips Don't Lie. En Alex Warren hadden wij voor je met Fine Place to Die. Ja, nieuws uit de showbiz voor deze donderdag. Erben Wennemars die is recent getroffen door een herseninfarct. Zijn vrouw Renate schrijft in haar column voor de Stenter dat Wennemars recent plotseling een spraakgebrek kreeg. Ja, na 24 uur in het ziekenhuis mocht de 50-jarige Wennemars weer naar huis. Hij is zich natuurlijk wel rotgeschrokken en ik ook, zegt ze. Je kunt zomaar omvallen, ook al ben je fit. Ja, en deze Erben Wennemars die staat er natuurlijk erom bekend dat hij ook na zijn schaatscarrière in vorm is gebleven. Hij loopt geregeld marathons. Ja.

En Renate schrijft dat haar man geluk had dat hij aan het bellen was toen het gebeurde. Anders had hij misschien pas uren later ontdekt dat zijn spraakvermogen weg was. En tijd is een cruciale factor geweest. Ja, en dan gisteren werd bekend dat Robert van Hemert, die staat op 23 april 27 met een solo-show in de Afwas Live in Amsterdam. Ja, de afgelopen jaren scoorde hij hits als Zoet, Zout, Zuur. En op dit moment met Donny Moet Dat Nou. De kaartverkoop voor zijn show in de Afwas Live start morgen om 10 uur. En dan de Amerikaanse rapper Kanye West is al voor de behandeling van het kort geding, was hij gisteren al in Nederland aangekomen. Kanye werd namelijk afgelopen dinsdagavond al gezien in het restaurant. Op de bovenste etage van het Okura Hotel in Amsterdam. Ja, en Kanye staat zaterdag en maandag in het Gelredome in Arnhem. Ja, en Holland zingt Hazes krijgt in 2027 twee extra concerten. Vanwege de grote vraag voegt de organisatie een extra show toe op 5 maart in de Ahoy en op 12 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, en gisteren werd bekend dat de Vlaamse Margriet Hermans, die is gisteren op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van de zangeres bekendgemaakt in een verklaring op haar website. En deze Margriet Hermans leed aan een zeldzame vorm van kanker. Ja, dit is Radio BNT. Fijn, je bent erbij op deze donderdag onderweg naar je werk. Ja, de radio mag altijd iets harder als je hem op BNT hebt staan. Dit is Lionel Richie.

Ja, Seth Special en Afraid of the Dark. Ja, ik zag dat een 16-jarige jongen die heeft in het Belgische Doornik al verschillende keren een bus gestolen. Nou, de tiener die reed er 's avonds mee rond en liet de bus 's ochtends weer ergens achter. En afgelopen dinsdagochtend bleek opnieuw een van de bussen van het busdepot van de vervoersmaatschappij verdwenen te zijn. En de bus die werd zo'n 30 kilometer verderop teruggevonden in Moeskroen. Ja, en de dader blijkt dus een 16-jarige jongen die al meermaals bussen heeft gestolen. En ook pikte hij soms wel passagiers op. Hij is ook al eens een keertje door de politie opgepakt. En dat hield hem niet tegen om het opnieuw te doen. De tiener heeft nog geen rijbewijs. Er is geen enkele keer sprake geweest van schade. Maar hij zal voor de rechter moeten gaan verschijnen. Nou, zometeen naar 8 uur bij je terug. Met nog heel veel mooie muziek.

0: Quote. Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
10: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus? Wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden. Lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
19: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits verloopt best druk en er zijn veel dagelijkse files van ongeveer 10 minuutjes. Maar in de regio nu ook een tweetal ongelukken. Allereerst de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht voor knooppunt Batadorp 20 minuten. Door ongeluk is één rijstrook dicht. Verder de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Ook bij Heerlen ging het mis. Je hebt een half uur vertraging vanaf Roosendaal. 1 rijstrook is afgesloten. Verder dus dagelijkse files. Die zijn maximaal 10 minuten lang. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

uit Zweden, Roxanne. En de look. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de donderdag. Ja, we zijn er weer.

Dotan, Coming Home Now. Samuel Welden, Echte Liefde is te koop. En de nummer 2 uit de top 40. Alex Warren. Een Fever Dream. Ja, een goede ochtend, de donderdag. De Verenigde Staten die dreigen trouwens opnieuw met importheffingen in te voeren op de producten uit 60 economieën. Waaronder de Europese Unie, Canada, het Verenigd Koninkrijk en China. Volgens de VS doen die landen te weinig om producten die mogelijk met dwangarbeid zijn gemaakt buiten de deur te houden. Ja, landen die dan onvoldoende optreden tegen dwangarbeid, die zorgen voor oneerlijke concurrentie voor de Amerikaanse bedrijven en werknemers. Ja, voor de Europese Unie en onder meer Canada zou een extra heffing van 10% gaan gelden. Voor landen als China, India, Australië wordt een tarief van 12,5% voorgesteld. Dus we zijn benieuwd. Ja, dan het aantal passagiers op de Europese luchthavens is voor het eerst sinds het einde van de coronapandemie gedaald. In april 2026 lag het totaal op 0,7% lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel het om een hele kleine daling gaat, markeert die natuurlijk wel een belangrijk kantelpunt. Ja, zou het niet ook te maken hebben met dat de vliegmaatschappijen minder toestellen hebben ingezet? Ja, en dan de oudste ijsbeer van Nederland, die is overleden. Dat heeft het oude Hans Dierenpark in Rhenen gisteren bekendgemaakt. De ijsbeer Haggis, die was 32 jaar en leefde sinds 1994 in het dierenpark. Ja, ze hebben hem moeten laten inslapen. Hij had ernstige ouderdomsklachten. Dus dat kunnen wij wel begrijpen.

0: Ja, lekker purple disco machine.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, ik heb toch een smile op mijn gezicht, want ja, Benny Rivers is weer aangevraagd. We kregen weer een berichtje binnen uit Sint-Michielsgestel. Hey, hallo, Radio BNT. Ook hier in Sint-Michielsgestel luisteren wij al een tijdje. Jullie draaien regelmatig muziek van Benny Rivers. Maar I Won't Fall Again heb ik nog niet gehoord. Ja, Lisette die stuurt dat. Nou, beste Lisette, we gaan hem draaien.

zeg het maar. Wij draaien het. Benny Rivers. Aan die vraag door Lisette uit Sint-Michielsgestel. And I won't fall again. Ja. Het is 8:30 geweest. Vandaag ook weer een wisselvallige dag. Met veel wind en talrijke buien die vandaag over het land trekken. En de meeste stevige buien die worden vanmiddag verwacht. En zijn weggelegd voor het binnenland. Dus hou daar rekening mee. KNMI geeft code geel af. Vanavond neemt dan de buiigheid vanuit het westen snel af. Helemaal droog wordt het niet. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Morgen zijn er wel wat meer droge momenten. Dus dan wordt het iets droger. De temperatuur ligt tussen de 17 en 18 graden. Dan Flitsmeister heeft een aantal controllers voor je. Zijn aan het controleren op de A2 tussen Eindhoven en Weert bij 187.7. En ik heb er eentje voor je binnengekregen op de N598 bij Sleenaken. Daar wordt gecontroleerd bij 5.7.

0: Ja, ik kan je vertellen, op dit moment zijn er geen files.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De dierenpolitie heeft gisteravond op het Stationsplein in Venlo een hondeigenaar uit Düsseldorf aangehouden voor ernstige dierenmishandeling. De man viel op nadat zijn loslopende hond, genaamd Rex, een voorbijganger in de arm had gebeten. Agenten hielden de eigenaar daarna in de gaten en zagen hoe hij het dier schopte, sloeg en hardhandig tegen de grond drukte. Rex is in beslag genomen en overgebracht naar een geheime opvanglocatie. Daar bleek hij ook een illegale, pijnlijke stekelhalsband te dragen. De politie heeft 4 mannen aangehouden, onder wie een inwoner van Sint-Willebrocht, in een omvangrijk onderzoek naar seksueel misbruik. Het netwerk kwam aan het rollen na tips uit Duitsland en Engeland. De verdachten maakten deel uit van een besloten groep waarin stiekem gefilmde beelden van gedrogeerde slachtoffers werden gedeeld. Sommige mannen worden er ook van verdacht de vrouwen zelf met GHB of zware slaapmiddelen te hebben gedrogeerd en verkracht. Bij doorzoekingen zijn telefoons, drugs en wapens in beslag genomen. En minstens 100 hotels in Nederland, waaronder veel drukbezochte locaties in het Limburgse Heuvelland, zijn getroffen door een grote datalek. Hackers hebben de hand gelegd op de privégegevens en boekingsnummers van duizenden hotelgasten. Getroffen hoteliers in onder meer Veilen en Epe worden overspoeld met honderden telefoontjes van verontruste gasten. Dat schrijft de Limburger vandaag. De cybercriminelen gebruiken de buitgemaakte data om gasten via WhatsApp met spoed creditcardgegevens afhandig te maken. Koninklijke Horeca Nederland roept iedereen op uiterst alert te zijn. En tot zover het regionieuws.

0: Radio BNT.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.
2: Ai.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Despacito. Daarvoor Miss Montreal, Just a Flirt. En Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Het is de donderdag 4 juni. Ferry Doedens die gaat toch in hoger beroep tegen de boete van €800 wegens het rijden onder invloed van harddrugs. Volgens zijn advocaat is er namelijk onduidelijkheid over de geldigheid van zijn rijbewijs. Hij kreeg 13 mei een boete opgelegd door de rechtbank van Utrecht. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging voor de duur van 6 maanden. En tijdens die zitting was het onduidelijk of het rijbewijs van Ferry Doedens nog geldig was.

iemand bij twee veroordelingen binnen een specifieke periode automatisch zijn rijbewijs kwijt. En omdat hij vorig jaar al een werkstraf van 70 uur had gekregen voor tweemaal rijden onder invloed, zou de nieuwe veroordeling van 13 mei het definitieve verlies zijn van zijn rijbewijs en van zijn rijbevoegdheid.

Dan Peter Pannekoek, die is de eerste gast in het allerlaatste seizoen van het VPRO-programma Zomergasten. Dat werd gisteravond bekendgemaakt in de talkshow van Eva Jinek. De uitzending wordt op 26 juli uitgezonden. Ja, en dan YouTube heeft Netflix ingehaald wat betreft de gemiddelde dagelijkse kijktijd wereldwijd. Volgens de analisten zorgt de verschuiving naar het kijken van YouTube op televisie voor een groeiende rivaliteit tussen de twee vooraanstaande platforms. En de directeur van YouTube die zegt, ja jongens, YouTube is niet alleen meer langer een voor kattenfilmpjes, maar YouTube is televisie. Op 20 internationale markten steeg het gemiddelde dagelijks gebruik per YouTube-account van 87,2 minuten in 2024 naar 99,1 minuut in 2025.

En dan de Amerikaanse miljardair Bill Ackman, die wil zijn belangen Universal Music Group gaan verkopen. Eerder deze week werd al bekend dat het muziekconcern acht artiesten als Taylor Swift, Harry Styles en Billie Eilish het ongevraagde overnamebod van Ackmans investeringsfirma verwerpt. Ja, en dan de zangeres Pink, die was verrast toen ze door de organisatie van de Tony Awards werd gevraagd als presentatrice. De zangeres die zegt de kans echter met beide handen aan te pakken en kan niet wachten om de show rondom de belangrijkste Amerikaanse toneelprijzen op 7 juni uit te reiken. En dan de zangeres Sarah Bareilles, die brengt op 28 augustus haar nieuwe album uit. Het is haar eerste studioalbum in 7 jaar. Ja, zometeen de verjaardagen.

we draaien regelmatig We Light My Fire, hè? Ja. Deze was iets minder bekend, maar oh zo lekker. The Name of the Game, Dan Hartman. Bekende Amerikaanse actrice Angelina Jolie, de ex van Brad Pitt. Die is vandaag 51 jaar geworden. Regie Blinker, de voormalige Nederlandse profvoetballer, die wordt vandaag 57. Amerikaanse zangeres Michelle Phillips wordt vandaag 82 jaar. Britse acteur Bradley Walsh, die wordt vandaag 66. Amerikaanse zanger van Who's Johnny, Aldi Bartz, die wordt vandaag 65 jaar. Amerikaanse acteur. Vooral bekend van zijn stem, Sergeant Foley van het computerspel Call of Duty. Dat is Keith David, hij wordt vandaag 70 jaar. Dan Scott Wolf, 58 jaar geworden, Amerikaanse acteur van Saved by the Bell. En vandaag is ook jaar de Nederlandse zanger Alan Clark. De beste man die wordt vandaag 47 jaar. En je hoort hem nu op BNT.

Day. Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: En extra extra grote fans van Voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi, fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €190. Swiss Sense.
13: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller. 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden. Lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits in de regio. Onder andere op de A58 nog. Bergen op Zoom Breda. Voor Wouwse Plantage nog 10 minuten extra na een eerder ongeluk. De linkerrijstrook is er nog even dicht. Ook de A58 naar Bergen op Zoom voor Heerlen staat er nog bij. 6 kilometer, 10 minuten door een eerder ongeluk. Dan vooral veel dagelijkse files, waaronder de A2 naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leenderheide 14 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Erik Kreutzer.

1985 Stevie Wonder. En zijn part-time lover. Vrienden, wij zeggen welkom de donderdag. We gaan langzaamaan richting je weekend.

Tygo. Daarvoor de duur van Wolter Kroes. Route du Soleil. Ja, met dit weer zou je die route heel snel willen pakken. En direct hadden wij voor je met One Fall. Ja, de donderdag 4 juni, een goede ochtend. Ik zag dat Australiërs, die zijn sinds 2017 meer gaan roken, maar geven er minder geld aan uit. En dat is natuurlijk een beetje vreemd, want in diezelfde periode is de prijs van de sigaretten verdrievoudigd door het anti-rookbeleid van de overheid. En de toename in gebruik komt vooral door de groei van de handel in illegale sigaretten. Dus je ziet dan ook dat in Australië, daar kan de overheid doen wat ze willen. De mensen wat roken, die blijven roken. In de afgelopen 8 jaar is in Australië 40% meer nicotine verbruikt. En ook hier in Nederland is de illegale tabakshandel gegroeid. Sinds de overheid de accijnzen op tabak heeft verhoogd. In Nederland is deze toename te wijten aan de smokkel van legaal geproduceerde sigaretten uit andere Europese landen. In die landen zijn de prijzen van tabak veel lager. Ja, en dan het goedkope zomerabonnement voor de treinreizen gaat eerder van start. Reizigers kunnen niet vanaf 21 juni, maar al vanaf 15 juni gebruik maken van een nieuwe abonnement bij de Nederlandse Spoorwegen. Met het tijdelijke abonnement reis je voor €49 per maand, onbeperkt met alle binnenlandse treinen in de daluren en het weekend. Ja, dat is een goedkope prijs. Doe me dan toch weer denken aan de Tienertour. Heel lang geleden. Ja, en dan een medewerker van KLM. Die is ontslagen omdat hij vorig jaar 1000 liter kerosine liet weglekken. De rechtbank oordeelde afgelopen dinsdag dat hij geen ontslagvergoeding krijgt, omdat hij de veiligheid ernstig in gevaar heeft gebracht. Ja, mocht je momenteel vandaag onderweg gaan, ga je lekker wandelen, neem dan je capuchon mee

0: eind jaren 90 enorm populair, deze Boyzone. Je hoorde ze nog een keertje met Picture of You. Nou, Flitsmeister meldt nog een aantal controles op de A2 tussen Eindhoven en Weert bij 187.6. De A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 35.2. De A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen. Dat wordt gecontroleerd bij 25.2. En de laatste, de N598 bij Sleenaken. Daar zijn ze aan het controleren bij 5.7.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits komt langzaam maar zeker tot een einde in de regio. We zijn nog niet meteen filevrij. Zo heb je nog 10 minuten extra op de A2 naar Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide. Ongeveer 8 kilometer file. En ook op de A59 is nog aansluiten. Vanuit Den Bosch voor de verkeerslichten bij Knoopend Hooipolder. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De dierenpolitie heeft gisteravond op het Stationsplein in Venlo een hondeigenaar uit Düsseldorf aangehouden voor ernstige dierenmishandeling. De man viel op nadat zijn loslopende hond, genaamd Rex, een voorbijganger in de arm had gebeten. Agenten hielden de eigenaar daarna in de gaten en zagen hoe hij het dier schopte, sloeg en hardhandig tegen de grond drukte. Rex is in beslag genomen en overgebracht naar een geheime opvanglocatie. Daar bleek hij ook een illegale, pijnlijke stekelhalsband te dragen. De politie heeft 4 mannen aangehouden, onder wie een inwoner van Sint-Willebrocht, in een omvangrijk onderzoek naar seksueel misbruik. Het netwerk kwam aan het rollen na tips uit Duitsland en Engeland. De verdachte maakte deel uit van een besloten groep waarin stiekem gefilmde beelden van gedrogeerde slachtoffers werden gedeeld. Sommige mannen worden er ook van verdacht de vrouwen zelf met GHB of zware slaapmiddelen te hebben gedrogeerd en verkracht. Bij doorzoekingen zijn telefoons, drugs en wapens in beslag genomen. En minstens 100 hotels in Nederland, waaronder veel drukbezochte locaties in het Limburgse Heuvelland, zijn getroffen door een grote datalek. Hackers hebben de hand gelegd op de privégegevens en boekingsnummers van duizenden hotelgasten. Getroffen hoteliers in onder meer Veilen en Epe worden overspoeld met honderden telefoontjes van verontruste gasten. Dat schrijft de Limburger vandaag. De cybercriminelen gebruiken de buitgemaakte data om gasten via WhatsApp met spoed creditcardgegevens afhandig te maken. Koninklijke Horeca Nederland roept iedereen op uiterst alert te zijn. En tot zover het regio.

I like it, Lee, and I follow rivers. Daarvoor The Killers met Human. En de nu van Jonas Blue. Ik zag dat het ziekteverzuim onder de werknemers hier in Nederland kwam in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 5,8%. En dit is evenveel als vorig jaar, maar hoger dan het langjarig gemiddelde. En de meeste zieke werknemers zijn te vinden in de gezondheidszorg. Daar lag het ziekteverzuim met 8,2% het hoogst. En dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek deze ochtend bekendgemaakt. Ja, zometeen de top 3.

0: Strakjes natuurlijk weer Duncan en Roger Schepers. Mocht je trouwens muziek willen aanvragen voor In de Baasentijd, laat het ons weten via radiobmt.nl. Altijd leuk als je dan een verzoekplaatje hoort voorbij komen. Ja. Op 3 gaan we draaien. De dame uit België, Judith. I'd love to be in love. Op 2, Mr. Tom Jones. En op 1, eentje uit 2019 van Sam Veld. Denk eraan, code geel vanmiddag. Doe voorzichtig aan vandaag. En dan spreken wij elkaar mooi.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea. Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
14: Boost yourself.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
17: De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller. 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden. Lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?
18: BNT.
1: Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De dierenpolitie heeft gisteravond op het Stationsplein in Venlo een hondeigenaar uit Düsseldorf aangehouden voor ernstige dierenmishandeling. De man viel op nadat zijn loslopende hond, genaamd Rex, een voorbijganger in de arm had gebeten. Agenten hielden de eigenaar daarna in de gaten en zagen hoe hij het dier schopte, sloeg en hardhandig tegen de grond drukte. Rex is in beslag genomen en overgebracht naar een geheime opvanglocatie. Daar bleek hij ook een illegale, pijnlijke stekelhalsband te dragen. De politie heeft 4 mannen aangehouden, onder wie een inwoner van Sint-Willebrocht, in een omvangrijk onderzoek naar seksueel misbruik. Het netwerk kwam aan het rollen na tips uit Duitsland en Engeland. De verdachten maakten deel uit van een besloten groep waarin stiekem gefilmde beelden van gedrogeerde slachtoffers werden gedeeld. Sommige mannen worden er ook van verdacht de vrouwen zelf met GHB of zware slaapmiddelen te hebben gedrogeerd en verkracht. Bij doorzoekingen zijn telefoons, drugs en wapens in beslag genomen. En minstens 100 hotels in Nederland, waaronder veel drukbezochte locaties in het Limburgse Heuvelland, zijn getroffen door een grote datalek. Hackers hebben de hand gelegd op de privégegevens en boekingsnummers van duizenden hotelgasten. Getroffen hoteliers in onder meer Veilen en Epe worden overspoeld met honderden telefoontjes van verontruste gasten. Dat schrijft de Limburger vandaag. De cybercriminelen gebruiken de buitengemaakte data om gasten via WhatsApp met spoed creditcardgegevens afhandig te maken. Koninklijke Horeca Nederland roept iedereen op uiterst alert te zijn. En tot zover het regionieuws op Radio B.

12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is in de Bazentijd.

0: Radio BNT.
1: BNT. Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Europese luchthavens verwerkten in april minder passagiers dan vorig jaar. Dit is de eerste krimp sinds het coronaherstel. De daling van 0,7% komt door het conflict in het Midden-Oosten en stakingen bij Lufthansa. Ook de vroege paasvakantie speelde mee, waardoor honderden vluchten werden geschrapt in deze periode. In Groningen is het voorarrest van 2 vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en vrijheidsberoving van 2 kinderen van 6 en 7 jaar. Een slachtoffer lag in kunstmatige coma. De verdachten van 31 en 33 jaar zitten niet langer in beperkingen. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact, zo stelt de Cypriotische migratieminister. Problemen worden wel verwacht. De lidstaten willen hiaten identificeren en samen met de Europese Commissie deze wegwerken. Het pact legt uniforme, strengere regels vast voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Braken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020... en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Het weer nog. Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij de kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal veel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De dierenpolitie heeft gisteravond op het Stationsplein in Venlo een hondeigenaar uit Düsseldorf aangehouden voor ernstige dierenmishandeling. De man viel op nadat zijn loslopende hond, genaamd Rex, een voorbijganger in de arm had gebeten. Agenten hielden de eigenaar daarna in de gaten en zagen hoe hij het dier schopte, sloeg en hardhandig tegen de grond drukte. Rex is in beslag genomen en overgebracht naar een geheime opvanglocatie. Daar bleek hij ook een illegale, pijnlijke stekelhalsband te dragen. De politie heeft 4 mannen aangehouden, onder wie een inwoner van Sint-Willebrocht, in een omvangrijk onderzoek naar seksueel misbruik. Het netwerk kwam aan het rollen na tips uit Duitsland en Engeland. De verdachte maakte deel uit van een besloten groep waarin stiekem gefilmde beelden van gedrogeerde slachtoffers werden gedeeld. Sommige mannen worden er ook van verdacht de vrouwen zelf met GHB of zware slaapmiddelen te hebben gedrogeerd en verkracht. Bij doorzoekingen zijn telefoons, drugs en wapens in beslag genomen. En minstens 100 hotels in Nederland, waaronder veel drukbezochte locaties in het Limburgse Heuvelland, zijn getroffen door een grote datalek. Hackers hebben de hand gelegd op de privégegevens en boekingsnummers van duizenden hotelgasten. Getroffen hoteliers in onder meer Veilen en Epe worden overspoeld met honderden telefoontjes van verontruste gasten. Dat schrijft de Limburger vandaag. De cybercriminelen gebruiken de buitgemaakte data om gasten via WhatsApp met spoed creditcardgegevens afhandig te maken. Koninklijke Horeca Nederland roept iedereen op uiterst alert te zijn. En tot zover het regionieuws.

0: Day. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan. Dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goosens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Duncan Fresh.
10: Welkom op je 4 juni. Het is donderdag vandaag en de lunch is bereikt. Zometeen hoor je Damiano David.

0: Ah, hier wordt de menig vrouw toch wel een beetje warm van de looks van Damiano David. Ah, die ziet er ook een beetje angstaanjagend uit, hè, met zijn tattoos. En dat doet veel voor vrouwen. Je hoort de Talk To Me samen met Tyla en Nile Rodgers en John Travolta. Daarvoor met Olivia Newton-John en You're The One That I Want. Het is weer donderdag 4 juni. Goedemiddag, de lunch is bereikt. Duncan hier, dank nog voor alle felicitaties gisteren. Inmiddels mijn 28e levensjaar waarmee ik deze lunch inga. Met Suzanne Freek zo meteen, Kloot is ook onderweg. Samen op één plaat, Vazzy Gama en Donna Summer. Bad Girls hoor je zo meteen op BNT. Eerste classic van Outlandish. Dit is Aisha.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
2: So sweet, so beautiful.

van Summer en Bad Girls op Radio BNT. Deze donderdag, het is Friday Lights. Zo voelt het een beetje alvast een lichte vrijdag op weg naar het weekend. Hou dat vol, hou dat vast. En het einde van de werkdag gaan we samen bereiken. Ondertussen vertel ik even wat je vandaag kunt verwachten. Zo debatteert de Tweede Kamer vandaag over de bezuinigingen op de sociale zekerheid en het conflict daarover met de vakbonden. Het kabinet heeft het plan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd al van tafel gehaald. Maar de vakbonden gaan alsnog actie voeren. Verder wordt op het strand van het Deense eiland Anholt het kadaver van bultrug Timmy onderzocht. Het gaat naar verwachting zo'n 6 uur duren. De onderzoekers willen achterhalen waardoor de bekende bultrug doodging. En wat een blabage gisteren, hè? Heb je het Nederlandse elftal gezien? Dat gaat vanmiddag vertrekken naar New York voor het WK voetbal. In die stad speelt de ploeg van Ronald Koeman maandag nog een laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En gisteravond werd dus al verloren, hè? 0-1 tegen Algerije. Ach, het zijn maar oefenwedstrijden. Onderweg naar het WK zit je hier natuurlijk ook goed. Radio BNT, ik hou je op de hoogte van alles wat er omspeelt. En zeker als het gaat om de Brabantse Oranjebus die al in Amerika is aanbeland. We volgen hem natuurlijk. Ook meer nieuws uit Limburg en Brabant zometeen. Ik praat je bij met het laatste regionieuws. Nick en Simon zijn onderweg. Kijk omhoog. En Zara Larsson is op de radio.

0: Tisto, Carol G en Don't Be So Shy. Nick en Simon daarvoor. En Kijk Omhoog en Sarah Larsson hoorde je met Lush Life, de Zweedse schone, op Radio BNT. Of de lucht zo schoon is vandaag, dat weet ik niet. Nou ja, ik kan het je wel vertellen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met opklaringen en hoog opbollende stapelwolken. Dan trekken dan enkele regen- en onweersbuien over Limburg en Brabant. Lokaal zelfs met hagel en forse windstoten. Windkracht 4 tot 5 vandaag. Tijdens droge zonnige periode is het maximaal 20 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een grootschalig onderzoek van de NOS en Follow the Money linkt een loods in Sittard en een voormalig lab in Maastricht aan een wereldwijd designerdrugsnetwerk. Tussen 2019 en 2025 importeerden Nederlandse bedrijven ruim 150 ton aan grondstoffen uit India. In Sittard stuitte de politie bij een inval op grondstoffen voor de ketamineachtige druk 2FDCK. Het Maastrichtse lab, dat inmiddels is gesloten, deed voor miljoenen aan chemische import. Justitie onderzoekt de zaak die sterke gelijkenissen vertoont met een eerdere dodelijke gifzaak. Brabant gaat de strenge Europese normen voor waterkwaliteit definitief niet halen. Uit een nieuwe bestuursrapportage blijkt dat de wettelijke deadline van december 2027 onhaalbaar is en dat zelfs de volgende termijn in 2033 buiten bereik ligt. Bestrijdingsmiddelen en PFAS vervuilen vrijwel overal het grondwater. Omdat de provincie aan geen enkele eis voldoet, dreigen er torenhoge Europese boetes uit Brussel. Ook kan de vergunningverlening voor lozingen volledig op slot gaan, wat grote economische schade kan veroorzaken. En de politie van Echt en het Belgische Maasland hebben na een gezamenlijke controle twee drugshandelaars op heterdaad aangehouden. Een 42-jarige man uit Susteren verkocht net over de Maasbrug bij Roosteren harddrugs aan een 25-jarige Belg. In de auto van de Limburger lag 120 gram harddrugs. Bij een daaropvolgende huiszoeking in Susteren stuitte de politie op nog eens 30 gram drugs en €4000 aan contanten. De verkoper moet voor de rechter verschijnen en zijn woning wordt vermoedelijk gesloten. En tot zover het regionieuws op Radio B.

vet, hè? Dit wordt gewoon de zomerhit van 2026. En het komt gewoon uit Nederland. Another met 54 Ultra Hobby. Dr. You, Maroon 5, Pitbull en Madonna. Je hoorde ze allemaal in het rijtje van vier. Daar hebben wij patent op. Dus straks doen we het gewoon weer. Vier hits non-stop achter elkaar. Bij de gelul veel muziek. Je vindt het op Radio BNT voor heel Limburg en Brabant. Zometeen Jason Derulo. Acapulco komt eraan. Na

favoriete opmerken, Bigelow. Radio BNT. Tijdens de lunch van BNT ken je de Eurodance nog uit de 90s. Misschien met Robert Miles, Two Brothers on the Fourth Floor, hoor je daar ook nog een beetje bij, hè? Eind Zero's was het wel een beetje uit om Eurodance te maken. En toch ging een bepaalde Duitse danceproject, een dancegroep, ging ervoor en maakte een Eurodance track, Eind Zero's, die groot werd. Enig idee over welke track het gaat? Ik draai hem zo meteen na 1 uur op Radio BNT. Ook Robert van Hemert en Donnie ga je horen. Mooi dat nou, na Best Still. Dit is Pompeii.

0: BNT.
1: BNT.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik. Oranje fans op.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Gozens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Duncan Fresh.
14: Dit is die Eurodance-plaat waar ik het over had. Eind Zero's waren daar, de Duitsers van Cascada. Radio BNT, waar muziek je. Met Evacuate the Dance.

0: feest is aan op Radio BNT en dan is het pas donderdag. Duncan Fresh. Hoe goed moet dat weekend dan wel eens worden met Robert van Hemert en Donnie Moet dat nou in Cascade, hoorde je Evacuated Dance Floor op Radio BNT. Ja, dan gaat je middag wat cello, zo tijdens de lunch. Heb je wachten te kiezen of mag je er nog aan beginnen? Laat de radio lekker aan en geniet van de beste hits en classics in de vorm zo meteen van Alicia Keys, Underdog en ook Phil Collins is onderweg. Don't lose my number. Dit is BNT, je volgt ons ook via Facebook en Instagram. Al waar je deze week ook weer een opgave vindt van waar staat de BNT-bus? We hebben een zoekplaatje online gezet. Daarop is de BNT-bus ergens in Brabant of Limburg te zien. En aan jou de taak om te raden waar dat is. Als je het goed raadt op onze Facebook of Instagram, dan maak je kans op een BNT-goodie-pakket. Dus check dat even op Facebook of Instagram. Waar staan we met de BNT-bus? Raad het en win een goodiepakket.
1: Dit is Radio BNT. Met Duncan Frisch.

Counting Crows, Accidentally in Love, uit de film natuurlijk Shrek. Hè? Daar ken je hem van. Alicia Keys hoorde je ook in Underdark op BNT. Opgelet als je op de weg zit, zo rond het middaguur wellicht wel vertrokken voor een ritje naar de klant of een nieuwe opdracht. Rekening houden met pittige buien, met kans op onweer, hagel en windstoten is dan wel goed. De Academie heeft namelijk een weersverwachting afgegeven. Code geel geldt momenteel, hè, niet alleen voor de provincie Limburg, ook voor de rest van het land. Brabant natuurlijk ook. In het westen van Nederland gaat de weerswaarschuwing. Ging die al in om 10 uur en eindigt die om 2 uur. En in de oostelijke provincies geldt de code geel vanaf 12 uur. Academie verwacht dat het verkeer hinder gaat ondervinden van het weer, maar ook van de buitenactiviteiten worden gewaarschuwd. Veel kinderen lopen in deze periode samen met de ouders de avondvierdaagse en die werden al gisteren een beetje afgelast. Hè? In Venlo bijvoorbeeld afgelopen dinsdagavond al. Naar verwachting is de weerswaarschuwing in Limburg om 6 uur weer voorbij, die code geel. Meer nieuws uit de regio hoor je hier op Radio BNT. Met zometeen Youssou N'Dour, 7 Seconds na Niall Horan.

0: is altijd de vraag als je gaat schrijven aan een liedje. In welke taal ga ik het doen? Ga ik het in mijn moerstaal doen? Of doe ik het lekker in het Engels? Ze kwamen er niet helemaal uit. Youssou N'Dour en Niné Cherry. Seven Seconds, daar zitten namelijk drie talen in. Het Engels gezongen door de Zweedse Niné Cherry. Frans gezongen door de Senegalese held Youssou N'Dour. En Wolof is dan de lokale taal die voornamelijk in Senegal en Gambia wordt gesproken. En Youssou zingt die breekbare openingslijnen van het nummer in die taal. Dus als je het niet helemaal verstaat, dan komt het daardoor. Yo, de 7 Seconds op Radio BNT. Voorafgaand aan een nieuw rijtje van 4. Dat hoor je zo meteen. 4 hits non-stop achter elkaar. Na het regio nieuws en even kijken naar het weer. Geldt dus een weerswaarschuwing opgelet als ze op de weg zit. Enkele regen- en onweersbuien zijn namelijk mogelijk in Limburg en Brabant deze middag. Lokaal met hagel en forse windstoten. Temperatuur is wat koeler dan afgelopen dagen. Maximaal 20 graden als de zon schijnt.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een grootschalig onderzoek van de NOS en Follow the Money linkt een loods in Sittard en een voormalig lab in Maastricht aan een wereldwijd designerdrugsnetwerk. Tussen 2019 en 2025 importeerden Nederlandse bedrijven ruim 150 ton aan grondstoffen uit India. In Sittard stuitte de politie bij een inval op grondstoffen voor de ketamine-achtige druk 2FDCK. Het Maastrichtse lab, dat inmiddels is gesloten, deed voor miljoenen aan chemische import. Justitie onderzoekt de zaak die sterke gelijkenissen vertoont met een eerdere dodelijke gifzaak. Brabant gaat de strenge Europese normen voor waterkwaliteit definitief niet halen. Uit een nieuwe bestuursrapportage blijkt dat de wettelijke deadline van december 2027 onhaalbaar is en dat zelfs de volgende termijn in 2033 buiten bereik ligt. Bestrijdingsmiddelen en PFAS vervuilen vrijwel overal het grondwater. Omdat de provincie aan geen enkele eis voldoet, dreigen er torenhoge Europese boetes uit Brussel. Ook kan de vergunningverlening voor lozingen volledig op slot gaan, wat grote economische schade kan veroorzaken. En de politie van Echt en het Belgische Maasland hebben na een gezamenlijke controle twee drugshandelaars op heterdaad aangehouden. Een 42-jarige man uit Susteren verkocht net over de Maasbrug bij Roosteren harddrugs aan een 25-jarige Belg. In de auto van de Limburger lag 120 gram harddrugs. Bij een daaropvolgende huiszoeking in Susteren stuitte de politie op nog eens 30 gram drugs en €4.000 aan contanten. De verkoper moet voor de rechter verschijnen en zijn woning wordt vermoedelijk gesloten. En tot zover het regio-nieuws op Radio B.

waar ben je helemaal fan van? Mijn vriendin was dat vooral van Yellowstone. Ken je die serie over Amerikaanse mensen die dan op zo'n ranch wonen? De grootste ranch van Montana, de Dutton Family. Ik heb dat proberen te kijken, maar ik kwam er niet zo doorheen. Maar het is een grote bekende serie, Yellowstone. En Gwen Stefani heeft er denk ik ook naar gekeken. Heeft inmiddels haar liefje gevonden in countryster Blake Shelton. En dan kan het niet anders dat ze inmiddels op een gigantische ranch in Oklahoma woont. En af en toe gaat ze nog naar haar gigantische luxe villa in Los Angeles. Gwen Stefani en Cool hoorde je op Radio BNT. Olivia Dien daarvoor, Cyndi Lauper en Dua Lipa. Louter vrouwen in het rijtje van vier hoorde je op Radio BNT. De man die dat zometeen gaat verbreken heet Alex Warren. Je hoort hem zometeen naar Burning Down, na zo'n andere powervrouw. Heb je haar ooit gezien? Misschien wel op Pinkpop. Daar vloog ze over het publiek heen met onder andere deze track, Raise Your Glass, nu op BNT.

0: dal zit, kan het leven eigenlijk alleen maar mooier worden. Zo was dat ook voor Alex Warren. Zijn dal was zeer diep. Hij leefde in een auto, maar inmiddels is hij een grote superster geworden. Alex Warren, Burning Down, hoorde je op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Met de nieuwe opgave in dat spelletje, de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest aan de hand van een vertaalde songtekst. Je mag meedenken, graag zelfs via radiobnt.nl. Dit is de opgave. Raak me aan, hoe kan het zo zijn? Geloof me, de zon schijnt altijd op de tv. Hou me vast, dicht bij je hart, raak me aan. En geef al je liefde aan mij. Aan mij. Ik zoek hierbij titel en artiest, denk je te weten? Dan mag je doorsturen radiobnt.nl. Gokwaag. Hoor je de track zometeen, ook Summer is onderweg. En dit is de samenwerking van Lady Gaga en Bruno Mars.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in deal-boodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
10: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij, die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
12: Dit was de opgave van vandaag. Hoe kan het zo zijn? Geloof me, de zon schijnt altijd op tv. Hou me vast, dicht bij je hart. Raak me aan en geef al je liefde aan mij. Aan mij. Je had het kunnen weten als je de zin De zon schijnt altijd op tv had vertaald, want dat is ook de titel van de track die ik zocht.
1: Duncan Fresh.
12: En dat wist Irene ook, want die stuurde het appje voor AHA, The Sun Always Shines on TV. Nu!

De resterende uren van je werkdag zijn hier. Radio BNT met Summer 12 to 12. En aha, the sun always shines on TV. Lunch achter de kiezen en het vervolg van de middag al hier. Duncan hier op de radio via DAB+. Of online natuurlijk, radiobnt.nl. Let je een beetje op, er is een weerswaarschuwing, hè? Kans op enkele pittige regen- en onweersbuien. Met kans op windstoten en hagel in de loop van de middag komen de buien vooral nog in het oosten en zuidoosten, dus bij ons voor. Vooral buitenactiviteiten en wegverkeer kunnen hinder ondervinden van het weer vandaag. Niet echt zomers, laten we het zomers maken met onder andere Winnie Williams zometeen, Trompetta en Manu Chao nu eerst. Me gustas tu.

Het outro dat nog 5 minuten zo doorgaat. Nou, zo ongeveer, hè. Het goede doel, België op Radio BNT. Willy William en Manu Chao hoorde je ook. Radio BNT. Op je favoriete radiostation, dat mag ik hopen, toch? Radio BNT met een weerswaarschuwing dus. Ik heb het je net verteld. Het is druk op de weg, daardoor een drukke spits verwacht. Dat was vanochtend ook alweer raak op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Daar gebeurde een ongeval tussen Roosendaal en Heerlen. Zat je erin? Het verkeer had een half uur vertraging. Richting de avondspits is dit Radio BNT. Straks nog de middagshow met Roger om 4 uur. Dallas Barkley ga je nog horen. Ken die nog met Crazy? Je hoort hem zo meteen over 3:30. Zo lang duurt Justin Bieber. What do you mean? Nu op BNT.

0: was in de 70s en 80s de aardsrivaal van Rod Stewart. Ze deden alles om elkaars leven helemaal zuur te maken. Samen met Kiki Dee maakte hij Don't Go Breaking My Heart. Wie het is? Weet je het al? Je hoort hem zo meteen in een nieuw rijtje van 4. Ook David Guetta met CI is onderweg en Justay met Turn the Lights Off. Zometeen non-stop achter elkaar in het rijtje van 4 naar het regionieuws en het weer. Let op die weerswaarschuwing, hè. Flink wat onweersbuien, mogelijk regenbuien, ook fikse regenbuien. Lokaal zelfs met hagel in forse windstoten. Het is er niet heel warm vandaag, 20 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt, stapelwolken en vooral in de middag weer buien. Wel minder talrijk en zwaar dan vanmiddag. Zelfde temperatuur morgen, zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Inbrekers in Venray lopen na een inbraakpoging bijna altijd met een buit de deur uit. Het onderzoek van Independer blijkt dat dieven in 2025... bij 28 van de 29 Venraaise inbraken daadwerkelijk wisten binnen te dringen en spullen mee te graaien. Met een succespercentage van 97% voert de gemeente de Limburgse ranglijst aan. Provincie Breed ligt het gemiddelde op 77%, wat net iets lager is dan het landelijke gemiddelde. Maastricht blijft met 116 meldingen de gemeente met de meeste inbraken. Het Norbertus College in Roosendaal hoeft een 14-jarige leerling niet terug op school te laten. De moeder had een kort geding aangespannen tegen de verwijdering van haar dochter, maar de rechter stelde de school vandaag in het gelijk. Het meisje werd eind vorig jaar weggestuurd na een geëscaleerd conflict over cijfers tussen de moeder en docenten. Volgens de school nam de moeder stiekem gesprekken op en bedreigde ze de veiligheid van het personeel. De rechter adviseert de moeder nu om zich op de achtergrond te houden, zodat het meisje elders een frisse start kan maken op school. En de politie heeft vanochtend in de Dr. Kuiperstraat in Weert een 49-jarige man met onbegrepen gedrag aangehouden. Agenten droegen uit voorzorg kogelwerende vesten toen ze de man in de boeien sloegen. Opvallend is dat de man gisteren ook al in Weert werd gearresteerd, toen op de Roermondseweg. Bij die eerste aanhouding en een daaropvolgende huiszoeking stuitte de politie op meerdere wapens. Volgens de politie hebben de twee incidenten geen direct verband. Er wordt nu gekeken welke zorg de man nodig heeft. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Intuition. Het rijtje van vier met Jewel, Intuition, Turn the Lights Off, David Guetta met Sia Hoodie en met Kiki D was het inderdaad Elton John. En dat is echt de aartsrivaal geworden van Rod Stewart destijds in de 70s en 80s. Ik heb je al verteld dat ze een keer elkaars ballonnen kapot gingen schieten als een soort PR-stunt. Het was echt heibel met die twee. Zo ontstond dat in de jaren 70. Toen woonden ze bij elkaar en waren ze eigenlijk best wel goed met elkaar. Sterker nog, ze gaven elkaar kerstcadeaus. Rod Stewart die wilde indruk maken, kocht bij het ziekenwarenhuis Harrods een hypermoderne minibar, een koelkast met special effects en lichten, en dat kwam omhoog. Dat kostte echt wel een klein fortuin. Dus Rod gaf dat cadeau aan Elton en die keek er een beetje naar en zei: nou, leuk hoor, schat, dankjewel. Vervolgens gaf Elton aan Rod Stewart ook zijn cadeau. En Rod die opende dat cadeau. En wat staat daar nou in? Een origineel schilderij van meesterschilder Rembrandt. Oh, wat kon Rod toen wel door de grond zakken dat hij maar zo'n mini koelkastje had gegeven. Had ook indruk gemaakt op Elton. Toen was de wraak en ruzie een beetje begonnen. Want jaren later ging Rod Stewart trouwen. Stuurde Elton hem een cadeaubon van de goedkope drogisterijketen Boots van 10 pond. Had Elton op de achterkant erbij geschreven: nou, koop hier maar iets leuks van, schat, voor in het huishouden. Wat een valse kringen, hè, die Elton. Je hoorde hem op Radio BNT. Don't go breaking my heart. Het is BNT met Unfolk. Zometeen na Look.

0: Tracy Chapman's Fast Car door Lil Combs op Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Goedemiddag, we gaan hem zo meteen weer doen. Tenminste, jij, jouw hulp heb ik namelijk nodig in de Takeover. Zometeen is de radio van jou en waar heb je dan zin in? Waarmee wil jij de playlist van Radio BNT vervuilen of juist een beetje opfleuren? Alles mag, zometeen, waar heb je zin in? Een plaatje in de dance-categorie, een nieuw plaatje, een oud plaatje. Waar heb je zin in en wat kan ik zo meteen voor je draaien? Jij hebt het voor het zeggen als je het me doorgeeft via radiobnt.nl. Draai ik het zo meteen op Radio BNT na onder andere Samuel Welte en de Bankzitters. Ze komen eraan met Uitsloveren, ook Lesco ga je nog horen. En dit is eerst uit de 90's.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
9: beetstrikt. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter. De flessen 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten 3 stuks 5,99 en

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Duncan Fresh.
3: Goed nieuws, zometeen mag jij de playlist van Radio BNT invullen. Wat wil je horen zometeen in de takeover? Laat het weten.

0: De ode aan die ene uitslover op werk vandaag. Samuel Welte en Bankzitters. Uitslover op de radio.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Met ook Let's Go en Something. We gaan eraan beginnen. Ook op deze donderdag 4 juni gaan we een nieuwe takeover tegemoet. Vanaf nu is de radio van jou en mag jij de playlist van Radio BNT bepalen. Dat is heel makkelijk via de site te doen, radiobnt.nl. Dan zie je staan, app de studio of stuur een appje. Zelfs twee knoppen hebben we daarvoor gemaakt. Zodat je echt niet kunt missen dat je kunt appen naar de studio. Waar heb je zin in en wat kan ik voor je opzetten? Let me know via radiobnt.nl. Daar was al een appje van Luc. Hey BNT, mag Belinda Carlisle op? Dankjewel. Tuurlijk, heaven is a place.

Stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT

Deze moet er echt in vandaag. Al dus Sanne uit Breda. Voor Stil in mei van Van Dikhout. Topic and Body hoor je ook. En Belinda Carlisle werd aangevraagd door Luc. Heaven is a Place on Earth hoor je op Radio BNT. En zo geschieden, die platen zijn al gedraaid in de takeover. Maar wat mag absoluut niet missen? Laat maar weten, radiobnt.nl. Appje gestuurd door, even kijken, Giel. Die stuurt een appje vanuit de file. Dat is stiekem zeg, voor Medusa en Lose Control. Nu

in Kuiken in de werkplaats. Want ik kreeg een appje van Daan. Goedemiddag, kan Patrick Hernandez op voor mijn collega Jan in de werkplaats in Kuik. Die dacht dat het nummer van The Village People was. Dus we moeten hem even corrigeren. Haha, groetjes van Daan. Ja, Patrick Hernandez, daar ging het om. En niet The Village People, Born to be Alive op Radio BNT. Medusa daarvoor, voor Giel gedraaid, is toen een appje vanuit de file. En zo belanden we alweer aan bij de laatste van vandaag in de Takeover. Wordt elke dag veel aangevraagd en af en toe gaan we hem ook gewoon draaien. Jeffrey uit Helmond, gooi die nieuwe van Justin De Wild er maar in.

0: Justin de Wild, Cheerio. Als laatste in de takeover van vandaag werd aangevraagd door Jeffrey. Morgen weer een nieuwe ronde takeover rond 3:10 op Radio BNT. Zometeen al een nieuw geitje van 4 hits non-stop achter elkaar met onder andere Stevie Wonder. Ja, dat zag hij zelf denk ik ook niet aankomen, maar je hoort hem zo. Naar het regio nieuws en even kijken naar het weer. Die weersverwachting, of de weerswaarschuwing, moet ik eigenlijk zeggen. Het is nog steeds van kracht tot 6 uur vanavond. Forse regen- en onweersbuien zijn namelijk mogelijk in Limburg en Brabant. Bij zo'n 20 graden maximaal vandaag. Morgen overdag ook weer wisselend bewolkt met stapelwolken. Ook enkele buien, minder vorst dan vandaag. En weer zo'n 20 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Inbrekers in Venray lopen na een inbraakpoging bijna altijd met een buit de deur uit. Het onderzoek van Independer blijkt dat dieven in 2025... bij 28 van de 29 Venraaise inbraken daadwerkelijk wisten binnen te dringen en spullen mee te graaien. Met een succespercentage van 97% voert de gemeente de Limburgse ranglijst aan. Provincie Breed ligt het gemiddelde op 77%, wat net iets lager is dan het landelijke gemiddelde. Maastricht blijft met 116 meldingen de gemeente met de meeste inbraken. Het Norbertus College in Roosendaal hoeft een 14-jarige leerling niet terug op school te laten. De moeder had een kort geding aangespannen tegen de verwijdering van haar dochter, maar de rechter stelde de school vandaag in het gelijk. Het meisje werd eind vorig jaar weggestuurd na een geëscaleerd conflict over cijfers tussen de moeder en docenten. Volgens de school nam de moeder stiekem gesprekken op en bedreigde ze de veiligheid van het personeel. De rechter adviseert de moeder nu om zich op de achtergrond te houden, zodat het meisje elders een frisse start kan maken op school. En de politie heeft vanochtend in de Dr. Kuiperstraat in Weert een 49-jarige man met onbegrepen gedrag aangehouden. Agenten droegen uit voorzorg kogelwerende vesten toen ze de man in de boeien sloegen. Opvallend is dat de man gisteren ook al in Weert werd gearresteerd, toen op de Roermondseweg. Bij die eerste aanhouding en een daaropvolgende huiszoeking stuitte de politie op meerdere wapens. Volgens de politie hebben de twee incidenten geen direct verband en wordt nu gekeken welke zorg de man nodig heeft. En tot zover het regionieuws op Radio.

een ode van zanger Danny en gitarist Mark van The Script aan hun overleden ouders. If you could see me now, had je ons maar kunnen zien. Nu waar we zijn, had je maar kunnen zien wat we allemaal doen en wat we allemaal meemaken in het leven. Dat hadden we zo graag aan jou nog even willen laten zien. Een pijnlijke, maar mooie verhaal. If you could see me now op Radio BNT. Als laatste in het rijtje van vier, maar ook James Brown, Bebe Rexha hoorde je met Faithless, New Religion en 98 Degrees en Stevie Wonder, True to Your Heart. De A2, de A58, ze lopen langzaam vol. Onderweg naar huis is de avondspits zometeen hier. Na 4 uur hoor je de middagshow. José loods je naar huis, naar Shawn Mendes. Die heb ik nog voor je, When You're Gone. Na Verdammt, ich lieb dich. De Duitse classic van Matthias Reim op BNT.

verdorie, ik ben jaloers op deze man. Hij is altijd summer ready, altijd met zijn wasbochtje, altijd met zijn sixpack. Ik ben jaloers op Shawn Mendes, When You're Gone. Nou goed, ik trek zometeen een sixpack open op de middagshow. Zometeen onderweg naar huis na vieren. Rosé meldt zich zometeen.

0: BNT.
1: BNT.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud, als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7:00 morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 160 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 van Eindhoven naar Utrecht voor het knooppunt Empel 20 minuten vertraging. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Doe je er een kwartier langer over. De N280 Mönchengladbach richting Beert tussen de grens en Roermond-Oost. 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers. We'll

0: Ja, is wel grappig. Gisteren sloten we af met Smooth Criminal. En vandaag beginnen we met Thriller. Wacko Jacko Michael Jackson op Radio BNT. Check de film Michael in de bioscoop. Wederom een hit. Die man die heeft nog nooit zoveel geld verdiend, terwijl hij het helemaal zelf niet meer meemaakt. Niet normaal eigenlijk dit. En ik weet dat kinderen die jong zijn, bang zijn voor de videoclip van Michael Jackson. Mijn neefje had dat ook. Nu niet meer, maar toen hij een jaar of 6, 7 was, vond het heel eng. Snap ik ook wel hoor, want dat was een mooie clip. Een van de duurst betaalde ooit. Maar dat je daar dan een klein beetje angstig voor bent, ja, dat snap ik wel, ja. Een van de best verkochte albums aller tijden, geproduceerd door Quincy Jones in 1983. Gelijknamig aan dit album, overigens het album Thriller. En een van de beroemdste lachen ooit gehoord geweest in de popmuziek, hè, deze. 7:07, vrienden. Goedemiddag, 4 juni 2026. De middagshow op Radio BNT is in feite. We zijn begonnen. En we hebben er ook zin in, de ene laatste dag van de week. Het is druk op de wegen, 160 kilometer, vertelde Dennis Mooi in het zuiden van het land. Heeft te maken met een feestdag in Duitsland. Daarom was het gisteren ook al druk. En komende zondag zal het daarom in het verkeer ook druk zijn. We zijn op zoek naar een maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Als je een leuke plaat kent, dan mag je me die doorsturen. Wil je laten inspireren, dan ga je even naar radiobnt.nl/maximaal genieten. Daar vind je een hele lange lijst met lange liedjes. En je zou er een leuke kunnen uitzoeken. Maar heb je iets wat niet in die lijst staat, wil ik het ook draaien hoor. Dus kom maar door. RadioBNT.nl of @RadioBNT, Facebook, Instagram. Laat alles tot ons komen. Dan komt dat goed. As we speak valt het hier overigens met bakstenen naar beneden. Met andere woorden, het regent, het onweert, het flitst. Het is een beetje gek. Ik heb alleen nog geen kou voorbij zien komen. Maar we zitten hier volgens mij, tenminste waar ik mijn studiootje heb, waar ik op dit moment vanuit uitzend, daar zitten we eigenlijk midden in kou. Dus en vandaag gaat er nog wat meer naar beneden komen, heb ik me laten vertellen. Er zijn ook hele kleine periodetjes geweest met ietsie-pietsie zon. Maar het ziet er allemaal niet rooskleurig uit. Ik kom straks even terug op de première van de Bokkenrijders gisteravond. Was een groot succes, maar ja, ook qua weer viel dat allemaal wel weer een klein beetje tegen. Een hele immige Brabant via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. Dat is wie we zijn en wat we doen. Radio BNT. Dat zeg ik.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Een uitstapje naar de dierentuin.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT, ook op WhatsApp.

Radio BNT. Mickey Hackdol, die hit na hit scoorde in de jaren 80. Met name in de 90's werd het een beetje rustiger. En 40-jarig jubileum onlangs gevierd met een aantal concerten in de Ziggo in Amsterdam. Daarvoor draaiden we Shakira en Zoo. Die was singelde ze samen met Burna Boy trouwens. En dat is ook wel de moeite waard eigenlijk. Lekker nummer ook. Maar ze staan er allebei nog in. En dat is tegenwoordig toch met heel veel artiesten zo, die met twee platen tegelijkertijd in de lijst staan. In de Nederlandse top 40. Somber bijvoorbeeld ook. Met 12 to 12. Maar ook met Homewrecker. Beide in de top 10 van de hitparade. Ja, dan ben je volgens mij wel een beetje goed bezig. En Shakira heeft dat ook. Dus dat komt helemaal goed. Het is donderdag, mijn vrienden en vriendinnen van de radio. Gisteren waren wij inderdaad bij de première van de Bokkenrijders in Stadion de Geuzelt in Maastricht. Lovende recensies in de krant vanochtend. En dat mag ook wel. Het was fantastisch. Echt geweldig. Er zit een drone-act bij aan het einde, zeg maar, van de voorstelling. En die hebben ze een beetje gezien het weer moeten aanpassen. Die zou eigenlijk 10 minuten duren, was wat korter. Maar het zag er fenomenaal uit. En wat een cast. Buddy Vedder, helemaal goed. Suzanne Zegers, die dat ook fantastisch kan. En onze eigen Bart Storken natuurlijk. Bart had het vrolijkste liedje wat er qua muziek bij was. Als hij al met zijn accordeon dat podium opkomt, dan denk je zo, gaat dat gebeuren? Het was absoluut de moeite waard. Als je er ook was gisteren, dan was het leuk, hoop ik voor je. Alleen de weersomstandigheden, ja, die waren natuurlijk minder. Het bleef regenen tot aan de voorstelling. Daarna werd het droog. En tegen het einde van de voorstelling kwam er nog even een kletsnatte kledderbui. En toen was het daadwerkelijk dan ook over. Maar het was vooral koud. Ik had een hoodie aan, ik had een dikke jas aan. En nog koud. En ik ben echt geen koukleum. Maar dit was echt dat je echt op een gegeven moment dacht van... dat. En dan denk je bij jezelf afgelopen weekend dik 30 graden. En nu dit. Hoe dan? Ja, nee, hoe die? Hè, dat was het. Maar het was gezellig. Ik zag ook wat prominente aanwezigen. Albert Verlinde was er. Ja, hij liep langs. En dat is logisch. Dat soort mensen die gaan natuurlijk kijken. Zeker als het om dit soort voorstellingen gaat. Nandi van Beurden. Die zat twee rijen voor mij. En ook leuk. Nandi die was wel een beetje schaars gekleed als het om die weersomstandigheden gaat, want er werd gezegd, doe warme kleding aan, gesloten kleding, wat is koud. Nou, dat was ook zo. Maar het was een mooie voorstelling, goed geregeld allemaal in het Stadion de Geuzelt in Maastricht. En 3 extra voorstellingen geboekt. Lees de krant er nog eens even op na, een mooi artikel. En de cast uiteraard weer veel succes vanavond met wederom een voorstelling. En het is één hit, vrienden. En dat heeft Xavier Hermans met zijn crew toch weer fantastisch gedaan als regisseur van deze mooie voorstelling. Gisteravond was er ook de uitzwaaiwedstrijd voor het Nederlands elftal. Die zijn onderweg binnenkort naar Amerika voor het WK voetbal. Ze speelden in de Kuip Rotterdam tegen Algerije en verloren dat met 0-1. Is dat niet normaal eigenlijk? Ja goed, wie ben ik? Ben ik een kenner? Nou, weet ik niet. Denk ik niet. Maar Ronald Koeman zag het als een wake-up call. En andere critici hoor je weer roepen, want we hebben natuurlijk 17 miljoen coaches in Nederland. Die zeggen van ja, dat was in 88 ook zo. En dus dat komt allemaal goed. Toen stonden we ook eerst achter, dus dat wordt allemaal wel hersteld. Maak je daar niet zo'n zorg om. Nee, ja, zo kunnen

0: 3. Rudy Mantle en John Newman, Feel the Love op Radio BNT. Met Chaka Demus en Pliers, daarvoor Tease Me in de jaren 90. Chico de Mus, leuk. 7 minuten voor 4:30, het is donderdagmiddag vrienden. En als je de radio daarna zet en je hebt ons gevonden, heet ik je van harte welkom. Leuk dat je luistert. Vertel het tegen iedereen die je kent om je heen. Wees ambassadeur van Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Hallo Jos. Hij stuurde een maximaal genieten door. En ja, ik moet zeggen, ik kende het niet. Maar het klinkt wel heel bekend. En het blijkt een hit te zijn. De hit van het Coachella Festival dit jaar. En het duurt 5 minuten en 23 seconden. Dus het mag onder de maximaal genieten vallen. Je hoort hem zometeen. Eerst kijken we eventjes naar het weer. Het is een rare dag die eigenlijk toch wel weer fris begon ook vandaag. We hebben voornamelijk veel regen en as we speak ook onweer gehad. Komt nog wat naar beneden qua buien, qua onweer. Klein beetje zon hebben gehad en het is max een graad of 19. Vanavond nog kans op regen. De temperaturen dalen dan naar een graad of 12. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Ook dan wisselen zon en wolken elkaar af.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Inbrekers in Venray lopen na een inbraakpoging bijna altijd met een buit de deur uit. Het onderzoek van Independer blijkt dat dieven in 2025... bij 28 van de 29 Venraaise inbraken daadwerkelijk wisten binnen te dringen en spullen mee te graaien. Met een succespercentage van 97% voert de gemeente de Limburgse ranglijst aan. Provincie Breed ligt het gemiddelde op 77%, wat net iets lager is dan het landelijke gemiddelde. Maastricht blijft met 116 meldingen de gemeente met de meeste inbraken. Het Norbertus College in Roosendaal hoeft een 14-jarige leerling niet terug op school te laten. De moeder had een kort geding aangespannen tegen de verwijdering van haar dochter, maar de rechter stelde de school vandaag in het gelijk. Het meisje werd eind vorig jaar weggestuurd na een geëscaleerd conflict over cijfers tussen de moeder en docenten. Volgens de school nam de moeder stiekem gesprekken op en bedreigde ze de veiligheid van het personeel. De rechter adviseert de moeder nu om zich op de achtergrond te houden, zodat het meisje elders een frisse start kan maken op school. En de politie heeft vanochtend in de Dr. Kuiperstraat in Weerten een 49-jarige man met onbegrepen gedrag aangehouden. Agenten droegen uit voorzorg kogelwerende vesten toen ze de man in de boeien sloegen. Opvallend is dat de man gisteren ook al in Weert werd gearresteerd, toen op de Roermondseweg. Bij die eerste aanhouding en een daaropvolgende huiszoeking stuitte de politie op meerdere wapens. Volgens de politie hebben de twee incidenten geen direct verband. Er wordt nu gekeken welke zorg de man nodig heeft. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 160 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 van Eindhoven naar Utrecht voor het knooppunt Empel 20 minuten vertraging. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Doe je er een kwartier langer over. De N280 Mönchengladbach richting Beert tussen de grens en Roermond-Oost. 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Afro House en Jamaican Bam Bam. Je hoort hem.
1: Maximaal.

Zo, en dat was hem. Je hoorde, even kijken hoor, Jamaican Bam Bam Bass Boosted van de Bass Beats Hunters samen met Afro House. 5 minuten 25, dus dan valt het onder maximaal genieten, dan mag het. En Jos zegt, ja, het is een grote hit op het Coachella Festival geweest deze. Daar ging iedereen uit zijn dak, zeg maar. En nou is er ook nog een andere versie, die is van, en daar wordt wat meer in gezongen. Hugo Solto. En even kijken, dat is ook gewoon de Jamaican Bam Bam. En dat moet dan deze zijn. Bam, bam, bam.

Een beetje hoe het ook anders kan klinken en toch een beetje hetzelfde idee. Maar ja, goed, het is leuk als dat een keer aangevraagd wordt. Krijg een berichtje via radiobnt.nl. Jos, bij deze ga ik hem ook toevoegen aan de Maximaal Genieten playlist op Spotify. Maar daarmee die beat is natuurlijk erg lekker. En dit is een beetje een zomers getinte single van 2,5 minuut. Die laatste die je hoorde van Hugo Salto. Nou ja, goed. Het is leuk. Jij luistert naar Radio BNT en jij bepaalt eigenlijk mee de playlist. Als jij zegt van, goh, er is een leuke Maximaal Genieten die ik graag zou willen horen. Nou, dan vraag je hem aan via radiobnt.nl. En dan hoor je hem, dat hoor je dan nu ook alweer, terug op de radio. Hoe leuk is dat? En die Afro House trouwens, waar je die lange versie van hoorde, moet je maar eens op de socials checken. Die hebben ook een aantal uitvoeringen gemaakt, of althans nieuwe versies gemaakt, van tal onbekende Tiamo, van Umberto Tozzi, Coco Jumbo, van Mr. President. Dus ze hebben daar een beetje een zomers getint draai aan gegeven. En erg leuk. Goed, dan moeten we het even niet over het weerbeeld van dit moment hebben, maar het past in de zomer eigenlijk heel erg goed. Tot zover de Maximaal Genieten. Lekker lang luisteren voor vandaag. Morgen, vrienden, dan is het wederom vrijdag. En op vrijdag doen we er altijd 2 om 4:30, 5:30, 6 een grote hit uit de 70s, 80s of 90s. Laat maar weten wat je wil horen van 12 inch. RadioBNT.nl of gebruik Facebook of Instagram. Dan hoor je ze op de radio wanneer jij dat wil. Want jij bent de luisteraar, jij bepaalt. Nee.

Even denken hoe we nou een einde aan dit liedje moesten maken. Nou, dat hebben we op deze manier gedaan. Die on This Hill was een grote. Dit is de opvolger en is ook een dikke vette top 40 hit. Material Lover voor Sienna Spyro op Radio BNT. Het is 4:15. Leuk dat je luistert. Madonna daarvoor, True Blue van het gelijknamige album. Ik denk, doe ik je de albumversie uit de jaren 80. Ik heb hem ooit een keer op Maxi Single gedraaid met dat grappige lachje aan het begin. En ik weet dat ooit bij de landelijke radio jaren geleden een prijsvraag is geweest rondom deze 12 inch van Madonna. Want die lach moest herkend worden. Nou ja, Whitney Houston heeft er ook een natuurlijk. Ook zo'n lachje. Er zijn wel meer artiesten met van die lachjes. Wie geen lachje heeft en droog van zichzelf is, is Marcel van Roosmalen. Gisteravond stond hij in Heerenveen, vanavond in Tilburg en morgenavond in het Openluchttheater in Valkenburg. Gisteren sprak ik hem, leuk interview met hem gedaan in de uitzending. Hij stond op de parkeerplaats in Heerenveen met mij te bellen, zei hij zelf. En het mooie is dat hij zijn eigen reportagekanaal heeft, waar hij dus dit soort dingetjes ook allemaal op zet. Dus ik heb het nog niet gecheckt, maar check het maar eens. Misschien zie je een stukje of hoor je een stukje van het interview van gisteren terug. Mocht je het geluisterd hebben bij Radio BNT. Morgenavond dus, ook dan gewoon zorgen voor warme kleding in het Openluchttheater in Valkenburg. Als je nog geen tickets hebt, check het even, want je kunt er nog naartoe. Marcel van Roosmalen moet niet klagen, heet zijn show, maar hij gaat toch klagen. Hè? Hij doet dat in Valkenburg en vanavond doet hij dat dus in Tilburg. Limburg, Brabant, hij doet het hele land aan. En dat is natuurlijk alleen maar fantastisch. Ik had het gisteren al met je over het WK voetbal ook. In het kader van het Hol van de Leeuw. We doen met een vriendenclub. Heeft iemand achter zijn huis het zo ingericht dat we daar voetbal kunnen kijken. Het Hol van de Leeuw. Dus dat wordt alleen maar leuk. Zoek maar eens even op YouTube het Hol van de Leeuw op. Dan vind je het wel. En dan is daar een leuke trainer door Rainy Day Productions gemaakt. Ja, het is absoluut geinig. Ga het maar eens even checken op YouTube. Het Hol van de Leeuw. Rainy Day Productions is verantwoordelijk voor de trailer. En die is erg leuk. Ach, gewoon even geintje. Dus ga het maar even checken. Laat maar weten. Via radiobnt.nl wat je ervan vindt. Ik heb Chris en Martin gebeld. En ze zijn allebei op de radio.

Live in Technicolor, part 2. Of is het part 1? Part 1 is het. Coldplay op Radio PNT. En we hebben die opvolger eigenlijk nooit gehoord. Ik kan me tenminste niet herinneren dat er een opvolger van Live in Technicolor, part 2 is of zo. 2 is er niet, volgens mij. Een lekker liedje, dat in ieder geval wel. 10 minuten voor 5 is Radio PNT met de middagshow. Als je de radio net aanzet, heet ik je van harte welkom. Leuk dat je luistert. 4 juni 2026. Rustdag in Duitsland. En daarom gisteren en komende zondag druk op de wegen in het zuiden van het land. Dus daar moeten we even rekening mee houden. Dat je dat in ieder geval even weet. Want mensen denken natuurlijk vaak van, hoe kan het er zijn dat het zo druk is? Ja, dat dus. Dat is een beetje de verklaring. Dennis Mooij praat je zo dadelijk bij. Hij zit bij de ANWB in Den Haag om je de actuele verkeerssituatie voor te schotelen. Ook hebben we straks natuurlijk de nieuwsupdate. Leuk. En we gaan nog even boodschappen.

0: toch terug over hebben ook. Ja. En als jij denkt van, nou, ik heb nog wel iets wat ik heel graag zou willen horen op de radio, laat mij dat dan ook even horen. Dan kunnen we wat dat betreft even wellicht iets voor elkaar betekenen. En dan merk je ook dat het gewoon een interactieve radiozender is, dit Radio BNT. Helemaal vet trouwens, hoor.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. Wat zei ik nou? Vet? Dat zei ik echt, hè? Ja. Zeg maar een uitspraak voor mij, joh. Het weer in Nederland, vrienden. Daar hebben zij een liedje over gemaakt. Een soort van smeekbeden na alle regen die de afgelopen 24 uur naar beneden is gekletterd. You bring out the sun. Nou ja, we doen in ieder geval op de radio ons best.

0: Vierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: En deze week extra goedkoop? Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.

0: door BNT.
1: BNT. Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staat 280 kilometer file alleen al in het zuiden. Op de A2 vanuit Luik naar Eindhoven, dan loopt het vast bij Maastricht. Tussen Gronsveld en Meersen een kwartier vertraging door een ongeluk. A2 richting Utrecht tussen Bokstel Noord en Waardenburg. 35 minuten vertraging. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Roger Schepers.

0: elke maandag tot en met vrijdagmiddag tussen 2 en 4 op Radio BNT. Gemakshalve noemen we dat dan maar gewoon de middagshow. En zo moet het ook gewoon lekker blijven heten, dat vinden we leuk. Ja, gewoon lekker simpel, waarom zou je dit moeilijker maken? In heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En als je ons wilt bereiken, kan dat op allerlei mogelijke manieren. Facebook, Instagram en uiteraard ook @radiobnt. Bijna 6:05, Rock DJ van Robbie Williams draaide we op DNT. En over wie gaat nou eigenlijk dat liedje Rock DJ? Heeft dat iets te maken met de presentatoren van dit immens fijne radiostation? Nou, dat is het volgens mij niet, want echte Rock DJ's zijn wij natuurlijk ook weer niet. Hè? Wij proberen je maar een klein beetje te amuseren. Zit je in de auto op dit moment, dan maak je wellicht deel uit van 160 kilometer file in het zuiden van het land. Als je tenminste op plekken moet wachten, veel sterkte daar. En vergeet ook even niet je flitsmeister te checken. En als je hem niet hebt, dan zet hem even op je telefoon. Dat is altijd handig. Want tot in de kleinste details word je geïnformeerd over de toestand op de weg. Dennis gaat je straks om 5:30 weer bijpraten over de meest actuele situatie. Dus ook daarvan proberen we je gewoon even lekker op de hoogte te houden. Hè? En nee, dat is allemaal echt. Dat is geen AI. Ik kreeg al laatst een appje over dat verkeer en zo. Is dat AI? Hoe doen jullie dat? Nee, je hoort Dennis mooi gewoon in Den Haag zitten bij de ANWB. Daar zit hij ook gewoon en daar praat hij bij over hetgeen gebeurt op de weg. Zo simpel is dat. Met AI kun je veel maken, maar je kunt ook niet alles maken, vrienden. Dus dat moet je ook vooral niet doen. We hebben het nog even over de podcast. En als je iets wil aanvragen, dan weet je ons te bereiken. Radio BNT.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Kygo en Griffin.

Appen naar Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio

Och vrienden, wat is dit toch een heerlijk liedje. Wat word ik hier toch vrolijk van. En wat is het zo lekker met het weer te maken hebbend, dit liedje, toch? Daar kreeg een berichtje van Ruben en die schrijft... Hey, draai eens even iets wat met het weer te maken heeft. Ja, het valt met bakstenen naar beneden, zei ik eerder al. Het regent, dan moet je ook dit misschien even draaien. Wat is dit lekker? Ik vind het een absolute winterplaat. Heerlijk. The Blue Nile, Tinseltown in the Rain. Je hoorde hem op Radio BNT met Keigo daarvoor. Nieuwe single, leuke plaat ook. Vrolijk liedje, staat hoog genoteerd in de Vaderlandse hitparade. Het is de donderdag van Radio BNT, vrienden. En ja, de ene laatste dag van de week alweer. Hè? Ik bedoel, morgen staat dat o zo lekkere weekend weer voor de deur waar we zin in hebben. En de temperaturen gaan de komende dagen, heb ik begrepen, ook wel weer naar boven. Dus het komt volgens mij wel weer goed. Wordt straks ineens weer 35 graden zonder dat we het in de gaten hebben. Zit je weer op je tuinstoeltje. Lekker man. Het is radiobnt.nl. Check die site ook als je ondernemer bent. Altijd leuk. En je denkt bij jezelf, goh, ik zou de naam van mijn bedrijf heel graag tussen de reclames van BNT willen horen. Dat kan. Voor weinig ook nog. Want ja, weet je, het kost allemaal geld genoeg. Maar voor weinig kun je gewoon lekker adverteren. Dus kijk op radiobnt.nl voor meer informatie. En daar kun je ook zien tarieven en zo. En dan krijg je zoiets van... Hier had jouw naam kunnen staan. Weet je dat idee? Dus dat. Check het maar even. Leuke website trouwens. En er gaat een hele hoop gebeuren. Ik ga een heel voorzichtig teasje doen zonder iets prijs te geven. Ik ga niks vertellen, niks. Verraden. Maar we gaan de komende week leuke prijzen weggeven bij Radio BNT. Als ik jou was, zou ik de socials in de gaten houden. En ook vooral naar de radio blijven luisteren. Dan kom je er vanzelf achter. En dat kan nooit lang meer duren. Ik heb zin in een koffietje.

heeft een duet met Madonna uitgebracht. Dat hebben ze samen op Coachella gedaan ook. En dat gaat volgens mij wel een hitje worden. Dus leuk dat je de twee diva's van dit moment bij elkaar hebt. Nou is zij eigenlijk al een diva uit de jaren 80, die Madonna. En zij, die andere, die is het nu. En die samen hebben elkaars krachten gebundeld. Dus dat is leuk. Sabine Carpenter, Espresso op Radio BNT. Smakelijk heet als je vroegheter bent. Dit is de middagshow BNT voor donderdag. Juni nummer 4, 2026. Weekend Dance heet het album dat uitkwam in de jaren 90. Waar dit een van de singles van was. Genesis.

0: Nou, het is de lekkerste die ze hebben uitgebracht, als je het mij vraagt, hoor. Last Frequencies horen hier samen met Janique en Reality. Dit is realiteit, vrienden. Realiteit dat wij de lekkerste muziek ter wereld draaien. Je favoriete hits en classics hoor je op Radio BNT. Genesis daarvoor, Jesus, He Knows Me. En ik kreeg een leuk berichtje eigenlijk, wat ook via de socials breed gedeeld is. Dankzij Marcel van Roosmalen heb ik Radio BNT ontdekt. Ik ga vanavond naar zijn theatershow in Tilburg. Hij had een interview met jullie en dat heeft hij breed uitgedeeld. Ik vind het duo leuk. Uit een zonnig Tilburg. Groetjes, Hein Goossens. Hein, jongen. Welkom bij de club. Leuk dat je luistert daar in Tilburg ook. Zet hem daar keihard op Radio BNT. En wees alsjeblieft ambassadeur. En maak iedereen gek met BNT. Dan kijken wij om 1 minuut voor 5:30 eventjes naar het weer. Het is, even kijken hoor, 19 graden. Het is zonnig in Tilburg, dat in ieder geval wel. Maar hier regent het een klein beetje. En dan is het weer droog. Het heeft geonweerd, gehageld. We hebben van alles gehad vandaag. En ook heel veel foto's en flitsers uit de lucht dan. Vanavond dan kunnen er nog buien over het land trekken. Temperaturen die dalen naar een graad of 10. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af met max 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Inbrekers in Venray lopen na een inbraakpoging bijna altijd met een buit de deur uit. Het onderzoek van Independer blijkt dat dieven in 2025... bij 28 van de 29 Venraaise inbraken daadwerkelijk wisten binnen te dringen en spullen mee te graaien. Met een succespercentage van 97% voert de gemeente de Limburgse ranglijst aan. Provincie Breed ligt het gemiddelde op 77%, wat net iets lager is dan het landelijke gemiddelde. Maastricht blijft met 116 meldingen de gemeente met de meeste inbraken. Het Norbertus College in Roosendaal hoeft een 14-jarige leerling niet terug op school te laten. De moeder had een kort geding aangespannen tegen de verwijdering van haar dochter, maar de rechter stelde de school vandaag in het gelijk. Het meisje werd eind vorig jaar weggestuurd na een geëscaleerd conflict over cijfers tussen de moeder en docenten. Volgens de school nam de moeder stiekem gesprekken op en bedreigde ze de veiligheid van het personeel. De rechter adviseert de moeder nu om zich op de achtergrond te houden, zodat het meisje elders een frisse start kan maken op school. En de politie heeft vanochtend in de Dr. Kuiperstraat in Weert een 49-jarige man met onbegrepen gedrag aangehouden. Agenten droegen uit voorzorg kogelwerende vesten toen ze de man in de boeien sloegen. Opvallend is dat de man gisteren ook al in Weert werd gearresteerd, toen op de Roermondseweg. Bij die eerste aanhouding en een daaropvolgende huiszoeking stuitte de politie op meerdere wapens. Volgens de politie hebben de twee incidenten geen direct verband en wordt nu gekeken welke zorg de man nodig heeft. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
5: Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staat 280 kilometer file alleen al in het zuiden. Op de A2 vanuit Luik naar Eindhoven, dan loopt het vast bij Maastricht. Tussen Gronsveld en Meersen een kwartier vertraging door een ongeluk. A2 richting Utrecht tussen Bokstel Noord en Waardenburg. 35 minuten vertraging. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luistert met Miles Smith op de radio en stay. 10 minuten over 5:30. Smakelijk eten, zei ik al. I'm coming out. Diana Ross draaide we ervoor. En of het haar coming out was, weet ik eigenlijk niet. Wat doet ze tegenwoordig? Nou, ze heeft wel nog optredens. Maar het is ook heel veel playback. Diana Rossi met haar haar in een bossie. Afijn, dat is haar periode die ze bij de Supremes gedaan heeft. Maar ze kan het ook heel goed alleen. Dat bleek uit deze plaat. Julio Iglesias draaide we ervoor met Quiero uit de jaren 70. Hij is 80 geweest en ja, hij werd verdacht van alles en nog wat. En uiteindelijk is er vanwege te weinig bewijs toch een separatie heeft er opgetreden. Er heeft een separatie opgetreden, dames en heren.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er 106 online. 107 komt eraan, wordt komende zaterdag gepresenteerd. Tease ik bij deze maar even. En de meest recente die je kunt zien, onder andere zijn die van Birgit Lewis, van Erik de Zwart. Ja, leuk. Mr. Top 40. Ondernemer is die directeur geweest bij Radio Veronica, Radio 538. En tegenwoordig is hij bij een ander radiostation te beluisteren. Maar ja, leuk om met hem eens te praten over bijvoorbeeld ook vinyl en cd's. Daar heeft hij allemaal niks mee. Hij zegt vinyl, wat je hoort is de brom van de naald en de pick-up. En het is niet de mooie sound en het nostalgische geluid wat mensen verwachten. Ah, goed, daar zijn de meningen natuurlijk een beetje over verdeeld. Hij heeft al zijn LP's weggedaan en hij had er wat, hoor, kan ik je melden. Maar leuk om met hem te praten. Erik de Zwart. En nu Birgit Lewis, de zangeres. Een van de mooiste stemmen die we kennen van zangeressen in Nederland. Ladies of Soul, daar maakt ze deel van uit. Ze treedt natuurlijk op. Ze is met haar show bezig. Maakte met Lijf de Leeuw. De Lijf de Leeuw Band, een aantal liedjes. Een EP heeft ze daar zelf meegemaakt. Die heet The Edge. Ze is lid van het koor Zo. En bovenal een hele aardige vrouw. En mooi gesprek met haar gehad. Check het maar even, de podcast. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je eigen socials. Dat vinden we helemaal leuk. Dus doe je ding, alsjeblieft.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Gisteren draaide ik Soldier al van deze man, want het heeft die lekkere liedjes, zeg. Gelijknamige album, daar kwam deze single vandaan. Ik denk een jaar of 20 geleden. En je hoort hem nu als hit hier op Radio BNT met de beste hits en classics. Chariot, Gavin DeGraw.

0: stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Zo, en dan crash je gewoon de plaat ervan af en is die ook klaar, hè? George Michael, Too Funky, 10 minuten voor 6. Chariot, Gavin DeGraw daarvoor. Dus de BNT-middagshow op Radio BNT. Hoe kan het ook anders? Smakelijk eten als je aan tafel zit. Ja, Marcel van Roosmalen, toch maar heel even over hebben. Vanavond staat hij dus in Tilburg, dus Hein Goossens, veel plezier daar, want je gaat er naartoe. Morgenavond staat hij in het Openluchttheater in Valkenburg. En ja, daar zijn ook nog tickets voor. Het is weliswaar buiten, maar wel mooi. En check ook even zijn eigen kanaal natuurlijk, hè? Reportage. Dat is een reportagekanaal, dat heet Daar Gaan We Weer. En als je dat checkt, dan... Hij filmt eigenlijk alles, overal waar hij naartoe gaat. Hij gaat ook morgen een mooie reportage over Valkenburg maken. Nou, dat is mooi. Dat zal hij vandaag dan ook over Tilburg gedaan hebben en posten. Dus dat is alleen maar goed. En hij gaat ook nog in het najaar terugkomen naar Uden, Den Bosch, Eindhoven. Dus in heel het zuiden van het land kunnen we kennis maken, als je dat nog niet gedaan hebt, met Marcel van Roosmalen. En hij is droog, hij heeft humor, maar wel ontzettend leuk. We spraken hem gisteren en dat interview, dat heeft hij dan ook mooi gedeeld. Dat is toch fijn? Dat is toch fijn? Heerlijk. Het is BNT, de middagshow. En dat had ik al tegen je verteld. Morgen is vrijdag, laatste dag van de week, vrienden. En wat we dan gaan doen, is om 5:30 en 6:30 tweemaal een lekkere lange uitvoering draaien van een grote hit uit de 70s, 80s of 90s. Als je een goed idee hebt, een lekkere vette 12 inch die je wil horen, kom maar door via radiobnt.nl of doe het via Facebook, Instagram of @radiobnt en dan hoor je hem morgen op de radio in de show. Ja, weet je, als je een lekkere show aan het maken bent, leuke liedjes aan het draaien bent, dan krijg je op een gegeven moment zin in iets. Dus ik denk, moet even wat snuiven. Nee, mag ik natuurlijk nooit doen. Daar gaat dit liedje wel over, dus ik mag daar geen reclame voor maken. Moet het eigenlijk verbieden. The Stranglers op BNT en Golden Brown. Wat zeg je? Golden Brown.

waarschijnlijk ook klinken als je genoeg gesnoven hebt. Ik hou er nou over op de Stranglers en Golden Brown op BNT. 5 minuten voor 6, ga je een fijne donderdagavond wensen. Morgenochtend om 7 uur wekt Erik Kreutzer je in de wakkerste ochtendshow van Nederland met je favoriete woord, wakker plaatje, favoriete top 3. En het laatste shownieuws, het eerste op de radio. Vrienden, ik wens je een fijne avond. Morgen even naar vieren. Hebben we een date? Laat je alleen met Baby Raksha.

0: week. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week

0: rijtechniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Het Nederlands elftal is vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK-voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vloog met een KLM Boeing 787 naar New York. Na een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan start Oranje op 17 juni het WK met een groepsduel tegen Japan. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in Dallas. Premier Rob Jetten zegt dat het kabinet bereid is de geplande bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid mogelijk te verlagen, mits er eerst een akkoord komt over hervormingen van de WW en de WIA. Alternatieve besparingen zijn bespreekbaar en hoeven niet per se binnen sociale zaken te worden gevonden. Daarmee toont Jetten zich flexibeler dan VVD'ers Eelco Heijnen en Ruben Brekelmans. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Inbrekers in Venray lopen na een inbraakpoging bijna altijd met een buit de deur uit. Het onderzoek van Independer blijkt dat dieven in 2025... bij 28 van de 29 Venraaise inbraken daadwerkelijk wisten binnen te dringen en spullen mee te graaien. Met een succespercentage van 97% voert de gemeente de Limburgse ranglijst aan. Provincie Breed ligt het gemiddelde op 77%, wat net iets lager is dan het landelijke gemiddelde. Maastricht blijft met 116 meldingen de gemeente met de meeste inbraken. Het Norbertus College in Roosendaal hoeft een 14-jarige leerling niet terug op school te laten. De moeder had een kort geding aangespannen tegen de verwijdering van haar dochter, maar de rechter stelde de school vandaag in het gelijk. Het meisje werd eind vorig jaar weggestuurd na een geëscaleerd conflict over cijfers tussen de moeder en docenten. Volgens de school nam de moeder stiekem gesprekken op en bedreigde ze de veiligheid van het personeel. De rechter adviseert de moeder nu om zich op de achtergrond te houden, zodat het meisje elders een frisse start kan maken op school. En de politie heeft vanochtend in de Dr. Kuiperstraat in Weert een 49-jarige man met onbegrepen gedrag aangehouden. Agenten droegen uit voorzorg kogelwerende vesten toen ze de man in de boeien sloegen. Opvallend is dat de man gisteren ook al in Weert werd gearresteerd, toen op de Roermondseweg. Bij die eerste aanhouding en een daaropvolgende huiszoeking stuitte de politie op meerdere wapens. Volgens de politie hebben de twee incidenten geen direct verband en wordt nu gekeken welke zorg de man nodig heeft. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: duurzame energie die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
0: Renault.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duur

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Inbrekers in Venray lopen na een inbraakpoging bijna altijd met een buit de deur uit. Het onderzoek van Independer blijkt dat dieven in 2025... bij 28 van de 29 Venraaise inbraken daadwerkelijk wisten binnen te dringen en spullen mee te gaaien. Met een succespercentage van 97% voert de gemeente de Limburgse ranglijst aan. Provincie Breed ligt het gemiddelde op 77%, wat net iets lager is dan het landelijke gemiddelde. Maastricht blijft met 116 meldingen de gemeente met de meeste inbraken. Het Norbertus College in Roosendaal hoeft een 14-jarige leerling niet terug op school te laten. De moeder had een kort geding aangespannen tegen de verwijdering van haar dochter, maar de rechter stelde de school vandaag in het gelijk. Het meisje werd eind vorig jaar weggestuurd na een geëscaleerd conflict over cijfers tussen de moeder en docenten. Volgens de school nam de moeder stiekem gesprekken op en bedreigde ze de veiligheid van het personeel. De rechter adviseert de moeder nu om zich op de achtergrond te houden, zodat het meisje elders een frisse start kan maken op school. En de politie heeft vanochtend in de Dr. Kuiperstraat in Weerten een 49-jarige man met onbegrepen gedrag aangehouden. Agenten droegen uit voorzorg kogelwerende vesten toen ze de man in de boeien sloegen. Opvallend is dat de man gisteren ook al in Weert werd gearresteerd, toen op de Roermondseweg. Bij die eerste aanhouding en een daaropvolgende huiszoeking stuitte de politie op meerdere wapens. Volgens de politie hebben de twee incidenten geen direct verband. Er wordt nu gekeken welke zorg de man nodig heeft. En tot zover het regionieuws op Radio

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
9: Boost yourself.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel.

0: kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro... mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook tbs met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: nieuwsupdate.
1: De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Een meisje overleefde een aanval op een wooncomplex in Gazastad. Later viel nog 1 dode. Sinds oktober zijn circa 930 Palestijnen omgekomen en sinds 2023 ruim 72.000 volgens lokale autoriteiten. Zwitserland zet 4.000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. De top vindt plaats bij het meer van Genève, vlakbij de Zwitserse grens. Onder de genodigden is vermoedelijk ook Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea. Snel door Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.

0: nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Day. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De opdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.